0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Welkom bij Radio Nova.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Mensen praten veel te luid, soms hou ik het niet meer uit. Voel je hetzelfde, zwaai dan met je hand.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de VS schepen gaat begeleiden door de Straat van Hormuz. Het gaat volgens hem om schepen uit neutrale landen die al weken vastzitten en noemt het een humanitaire actie onder de naam Project Freedom. Trump waarschuwt wel dat elke poging om die operatie te hinderen hard zal worden aangepakt. Intussen zegt hij ook dat de gesprekken met Iran hoopgevend zijn en mogelijk tot een positieve uitkomst kunnen leiden. Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn al 3 mensen overleden bij een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die spreekt van 1 bevestigd geval en nog 5 verdachte besmettingen. Het virus dat wordt overgedragen door knaagdieren kan onder meer koorts en ernstige long- en nierproblemen veroorzaken. Er loopt nu een internationaal onderzoek en 1 patiënt ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis in Zuid-Afrika. Het vliegtuig van de Spaanse premier Pedro Sanchez heeft een noodlanding moeten maken in Ankara, de hoofdstad van Turkije. Het was onderweg naar Armenië voor een Europese top toen er een technisch probleem opdook. Volgens zijn kabinet gaat het om een onverwachte tussenstop door dat probleem. De delegatie bleef vannacht in Ankara en vliegt vandaag verder naar Yerevan. In het voetbal is Club Brugge de grote winnaar van het weekend. Het won met 1-3 op het veld van Anderlecht en profiteerde ook van het verlies van Union. Daardoor staat Club nu op kop met 1 punt voorsprong op Union. Anderlecht blijft vierde en pakt 0-9, waardoor de Europese tickets in gevaar komen. En in play-off 3 heeft Dender met 2-1 gewonnen tegen La Louvière. De wedstrijd had nog weinig betekenis, want Dender is al zeker van barrages. Na het optrekken van het ochtendgrijs wordt het droog en overwegend bewolkt. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Morgen en woensdag bewolkt, maar droog. Het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de VS schepen gaat begeleiden door de Straat van Hormuz. Het gaat volgens hem om schepen uit neutrale landen die al weken vastzitten en noemt het een humanitaire actie onder de naam Project Freedom. Trump waarschuwt wel dat elke poging om die operatie te hinderen hard zal worden aangepakt. Intussen zegt hij ook dat de gesprekken met Iran hoopgevend zijn en mogelijk tot een positieve uitkomst kunnen leiden. Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn al 3 mensen overleden bij een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die spreekt van 1 bevestigd geval en nog 5 verdachte besmettingen. Het virus dat wordt overgedragen door knaagdieren kan onder meer koorts en ernstige long- en nierproblemen veroorzaken. Er loopt nu een internationaal onderzoek en 1 patiënt ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis in Zuid-Afrika. Het vliegtuig van de Spaanse premier Pedro Sanchez heeft een noodlanding moeten maken in Ankara, de hoofdstad van Turkije. Het was onderweg naar Armenië voor een Europese top toen er een technisch probleem opdook. Volgens zijn kabinet gaat het om een onverwachte tussenstop door dat probleem. De delegatie bleef vannacht in Ankara en vliegt vandaag verder naar Yerevan. In het voetbal is Club Brugge de grote winnaar van het weekend. Het won met 1-3 op het veld van Anderlecht en profiteerde ook van het verlies van Union. Daardoor staat Club nu op kop met 1 punt voorsprong op Union. Anderlecht blijft 4e en pakt 0 op 9, waardoor de Europese tickets in gevaar komen. En in play-off 3 heeft Dender met 2-1 gewonnen tegen La Louvière. De wedstrijd had nog weinig betekenis, want Dender is al zeker van barrages. Na het optrekken van het ochtendgrijs wordt het droog en overwegend bewolkt. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Morgen en woensdag bewolkt, maar droog. Het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. De Ochtendstond met Stef Leeuwenaert.

van Frank Aron. Je moet zo'n beetje lispelen en dan kom je er wel uit, hè, als je dat Spaans wil eventjes gaan spreken. Hè. Laten we eens kijken in de krant al deze ochtend. Het binnenland neem ik er even bij. Uit eten steeds duurder in België. Waarom een lunch in Parijs soms maar 19 euro kost. Als je dat wil weten, het hln.be.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
0: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

Nostalgie, ja, dat hier bij ons radiostation Help Yourself uit 1968, Tom Jones. Politie lost een schot op bestuurder in Zaventem. Hij wilde inrijden op verschillende agenten.

Ja, John West, Menschat, mijn vrouw, Vlaams minister van Energie, Bonte, van vooruit, noodoplossing voor 1800 bedrijven die een probleem hebben met de stroomaansluiting.

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

Muzikaal horen we hier niet zoveel meer van, of niets meer van Petra. Maar in haar privéleven doet ze het wel goed, hè? Met de winkel dat ze doet. Hè? Mooi is het leven 1991. Maandag vandaag, dus dat betekent, we gaan gauw even de temperatuur meegeven. 20 graden. En in de namiddag kans op een onweertje, maar verder voor de rest zacht.

Altijd leuk als we Bonnie M kunnen draaien in het programma De Ochtendstond. En trouwens, als je pas wakker bent, een goede morgen. Wij zijn er nog tot 9 uur, want Jantje Bakker is terug vandaag. Tijd voor Orrie.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de VS schepen gaat begeleiden door de Straat van Hormuz. Het gaat volgens hem om schepen uit neutrale landen die al weken vastzitten en noemt het een humanitaire actie onder de naam Project Freedom. Trump waarschuwt wel dat elke poging om die operatie te hinderen hard zal worden aangepakt. Intussen zegt hij ook dat de gesprekken met Iran hoopgevend zijn en mogelijk tot een positieve uitkomst kunnen leiden. Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn al 3 mensen overleden bij een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die spreekt van 1 bevestigd geval en nog 5 verdachte besmettingen. Het virus dat wordt overgedragen door knaagdieren kan onder meer koorts en ernstige long- en nierproblemen veroorzaken. Er loopt nu een internationaal onderzoek en 1 patiënt ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis in Zuid-Afrika. Het vliegtuig van de Spaanse premier Pedro Sanchez heeft een noodlanding moeten maken in Ankara, de hoofdstad van Turkije. Het was onderweg naar Armenië voor een Europese top toen er een technisch probleem opdook. Volgens zijn kabinet gaat het om een onverwachte tussenstop door dat probleem. De delegatie bleef vannacht in Ankara en vliegt vandaag verder naar Yerevan. In het voetbal is Club Brugge de grote winnaar van het weekend. Het won met 1-3 op het veld van Anderlecht en profiteerde ook van het verlies van Union. Daardoor staat Club nu op kop met 1 punt voorsprong op Union. Anderlecht blijft vierde en pakt 0 op 9, waardoor de Europese tickets in gevaar komen. En in play-off 3 heeft Dender met 2-1 gewonnen tegen La Louvière. De wedstrijd had nog weinig betekenis, want Dender is al zeker van barrages. Na het optrekken van het ochtendgrijs wordt het droog en overwegend bewolkt. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Morgen en woensdag bewolkt maar droog. Het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Goedemorgen. Wakker worden met Stef Lemenaert.

0: Als het einde komt, als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Weet je, met haar broer, en dan heb ik het toch wel over Lindsay, zeker, en Christopher. Mag ik dan bij jou? Zo belanden we in deel 2 van onze ochtendstond op maandag.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.

Als ik laat gaan natuurlijk van onze Ray Benjamin. Waarom Daniel D. Lewis stopte op het hoogtepunt van zijn carrière. Ik had simpelweg niets meer om over om te geven eigenlijk. Je kan het dus ook nalezen in het hln.be. Radiopresentator Thomas de Soete, 49, getrouwd met zijn vriendin Tine. En 3 minuten die het leven van Sandra Kim voorgoed veranderde. Ik had het Songfestival beter nooit gewonnen, zegt ze.

Zo mooi, zo blond en zo alleen was ze toch wel door Jimmy Vreeseker. Ja, de polresultaten van het programma De Mol. Ja, kijker die, of de molkijker liever, verdenkt Isabel van een lelijk dubbelspel. Als je het allemaal wil nalezen, hln.be. Wij draaien onze muziek hier bij Radio Nova. Fats Domino.

Een beetje meer. Altijd maar dat beetje meer. En dat hebben we graag, hè, als er maar luisteraars bij komen. Bart Heemskerk. Hè. Vandaag temperaturen om en bij de 20 graden. Met na de middag of in de late namiddag toch wel een onweertje die mogelijk is. Dinsdagmorgen dus 11 graden. Zeer fris en ook regen.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier is hem al. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
5: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
6: Radio Nova. Radio.

Zo'n platen kan je allemaal verwachten hier bij Radio Nova. Anthony Fokkema en weer ging een vriendschap kapot. Ja, die vriendschappen tegenwoordig moet je serieus achterzoeken. Laat ons daar niet te veel over mijmeren. Maar onze muziek uit de jaren, eind jaren 60 gaan draaien. 1969 waren de jaren voor de Jackson 5. Ja, de broers Jackson met I Want You Back.

nieuwste single voor Larissa hier ook in onze ochtend stond. Hè. Wel, wij gaan afscheid nemen. Zometeen, ik zei het al van het begin van het programma, Jantje Bakker is terug uit vakantie en wij zijn heel tevreden. Dus amusement met Jan en om 11 uur met Ruud en de andere collega's natuurlijk. Dali.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: In Antwerpen is de pre-metro-tunnel tussen linker- en rechteroever vanaf vandaag gesloten voor grote renovatiewerken. Daardoor zal het tramverkeer tussen beide oevers maandenlang stil liggen. Om de hinder voor de reizigers wat op te vangen, legt de lijn een pendelbus in tussen de haltes Frederik van Ede op linkeroever en Opera. Daarnaast neemt de NMBS een tijdelijk station op linkeroever opnieuw in gebruik. Daar kun je tijdens de spits de trein nemen richting rechteroever. De werken zullen zeker duren tot eind maart volgend jaar. 18 Antwerpse havenarbeiders zijn geschorst omdat ze drugs nemen in hun privéleven, dat schrijft het Nieuwsblad. Verschillende van hen gaan in beroep, maar omdat de uitspraak enkele maanden op zich kan laten wachten, kunnen ze hun job voorlopig niet uitoefenen en ook geen uitkering krijgen. Sinds het begin van dit jaar zijn al 30 pogingen van transmigranten verijdeld om vanuit ons land het kanaal over te steken. Ook afgelopen weekend zijn nog eens 70 transmigranten onderschept aan de kust. De politie liet weten dat ze het aantal controles de komende nachten gaat opdrijven. Een Oekraïense drone heeft afgelopen nacht een wolkenkrabber in Moskou geraakt. Niemand raakte gewond, maar de 36e verdieping is volledig verwoest. De drone-inslag gebeurde op amper 10 kilometer van het Kremlin. Rusland kon twee andere Oekraïense drones neutraliseren. Bij een schietpartij op een camping aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn zeker 10 mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoe erg ze eraan toe zijn. Ook over de precieze omstandigheden is nog niets geweten. Eén of meerdere daders zouden gevlucht zijn in de bossen rond de camping. De politie houdt een klopjacht op hen. Eerst is het vrij zonnig. Tegen de middag neemt de bewolking opnieuw toe en krijgen we pittige regen- en onweersbuien. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Morgen starten we regenachtig. Later kan de zon er wat doorkomen. We halen dan nog zo'n 15 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Het Muziekpaleis. Met Jan Bakker.

0: ciao.
1: Goodbye, ciao, ciao. Goedemorgen, morgen. We zijn er terug bij na een vakantieperiode. Dat is wel voorbij gevlogen. We zijn maandag 4 mei. Welkom hier bij Radio Nova. Dank u wel ook in de richting van onze collega Stef Leeuwenaert. Hij vervangt me ook tijdens deze periode. Robert

Robert Pater hier bij Nova. Eigenzinnig en anders. Ik was mezelf even kwijtgeraakt. Laten we terugkeren in de tijd naar 976.

toch eens staan. Meteen een berichtgeving voor ons milieu. Het regionaal landschap Pajottenland en Zennevallei is dus op zoek naar mensen die een hoogstam boomgaard willen gaan aanleggen. Ze zoeken 15 percelen in de regio waar fruitbomen kunnen geplant worden. Mensen die een geschikt grond hebben, die krijgen financiële steun. Wil jij er meer over weten, dan surf je even naar www.pajot-zenne.be. Dat is www.pajot-zenne.be.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Jan Bakker.

te gaan opzoeken, die Spaanse zon. Jonne Evers met Geef mij maar de Spaanse zon. Radio Nova, steeds weer eigenzinnig en anders. Van maandag tot vrijdag tussen 9 en 11 uur het Muziekpaleis. De Flippers met Rolling Home.

Prachtige muziek van Jean-François Maurice met 28 degrés à l'ombre. Nederlandstalig werk van Wim Soetar. Dansen.

Meer dan woorden genoeg. Ja, je moet even gaan surfen via de sociale media. Van arme Joe tot late zon in je hart. De politie van Dendermonde gebruikt deze Vlaamse hits om resultaten van de controles gaan mee te delen. De politie van Dendermonde heeft de resultaten van de controleactie meegedeeld op de sociale media door 10 Vlaamse hits bij te betrekken. Onder meer Willy Sommers en Wiltura. Zij passeren de revue. Dit is Wiltura met Arme Joe. We gaan terug naar 1967.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders hoort. Jan.

populair met vreemde vogels. Straks na 10 uur ben ik er graag terug bij. Het tweede gedeelte van het Muziekpaleis hier bij Nova. Samen genieten van de muziek van Gerard Joling.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: In Antwerpen is de pre-metro-tunnel tussen linker- en rechteroever vanaf vandaag gesloten voor grote renovatiewerken. Daardoor zal het tramverkeer tussen beide oevers maandenlang stil liggen. Om de hinder voor de reizigers wat op te vangen, legt de lijn een pendelbus in tussen de haltes Frederik van Ede, op linkeroever, en Opera. Daarnaast neemt de NMBS een tijdelijk station op linkeroever opnieuw in gebruik. Daar kun je tijdens de spits de trein nemen richting rechteroever. De werken zullen zeker duren tot eind maart volgend jaar. 18 Antwerpse havenarbeiders zijn geschorst omdat ze drugs nemen in hun privéleven, dat schrijft het Nieuwsblad. Verschillende van hen gaan in beroep, maar omdat de uitspraak enkele maanden op zich kan laten wachten, kunnen ze hun job voorlopig niet uitoefenen en ook geen uitkering krijgen. Sinds het begin van dit jaar zijn al 30 pogingen van transmigranten verijdeld om vanuit ons land het kanaal over te steken. Ook afgelopen weekend zijn nog eens 70 transmigranten onderschept aan de kust. De politie liet weten dat ze het aantal controles de komende nachten gaat opdrijven. Een Oekraïense drone heeft afgelopen nacht een wolkenkrabber in Moskou geraakt. Niemand raakte gewond, maar de 36e verdieping is volledig verwoest. De drone-inslag gebeurde op amper 10 kilometer van het Kremlin. Rusland kon twee andere Oekraïense drones neutraliseren. Bij een schietpartij op een camping aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn zeker 10 mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoe erg ze eraan toe zijn. Ook over de precieze omstandigheden is nog niets geweten. Eén of meerdere daders zouden gevlucht zijn in de bossen rond de camping. De politie houdt een klopjacht op hen. Eerst is het vrij zonnig. Tegen de middag neemt de bewolking opnieuw toe en krijgen we pittige regen- en onweersbuien. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Morgen starten we regenachtig. Later kan de zon er wat doorkomen. We halen dan nog zo'n 15 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: De mooiste oldies en Nederlandstalige muziek. Het Muziekpaleis met Jan Bakker bij Radio Nova.

Frans Bauer met een zee vol tranen. Welkom in het tweede gedeelte van het Muziekpaleis hier bij Nova. Nog tot 12 uur tot Ruud eraan komt. Roy Orbison, A Life So Beautiful.

Spoornetbeheerder Infrabel die maakt 4 lijnen in Oost-Vlaanderen klaar voor de komst van batterijtreinen. Dat zijn treinstellen die zowel op de bovenleiding als op de batterij kunnen gaan rijden. Ze moeten de vervuilende dieselstellen vervangen die nu nog de trajecten zonder een bovenleiding gaan rijden.

Wiltura la vérité met Het kan niet zijn. Ambiance verzekerd door Marco Scheidsmaker.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Welkom bij Radio Nova. Radio Nova.
0: Jan Bakker.

K3 zweeft na een vliegende start als feintjes in Doornroosje. Dat wij dit ons werk gaan mogen noemen, dat is niet normaal. Drie feeën, een vervloekte prinses en een magische kus. Ook een kwart eeuw na de eerste versie met de K3 blijft het recept voor een anderhalf uur betovering in de vernieuwde versie van Doornroosje de musical. Hanne, Maarten en Julia klinken blinken en van trots als zij hun nieuwe generatie fans mogen gaan leren dat iedereen die dat wil kan gaan toveren, al is het met een lief gebaar.

Christophe met Blauw is de Nacht. Nederlandstalig werken hier in het Muziekpaleis bij Nova. Donnie Poolse is dit. Kom in mijn armen.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova. Jan Bakker.

Dien Thomas met Hallo, de bromfietser die gisteren overleed bij een dodelijk ongeval op de N70 in Locristi, is een jongen van 17 uit Evergem, zo meldt het parket. De omstandigheden die worden verder onderzocht. Eerder was er wel sprake van een dode hoeksongeval.

Stevie Wonder, prachtige opname. I just called to say I love you. Morgen ben ik er graag terug bij om 9 uur voor het Muziekpaleis hier bij Nova. Zometeen komt Ruud van Opstal eraan. Nog heel veel plezier met de komende

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: In Antwerpen is de pre-metro-tunnel tussen linker- en rechteroever vanaf vandaag gesloten voor grote renovatiewerken. Daardoor zal het tramverkeer tussen beide oevers maandenlang stil liggen. Om de hinder voor de reizigers wat op te vangen, legt de lijn een pendelbus in tussen de haltes Frederik van Ede, op linkeroever, en Opera. Daarnaast neemt de NMBS een tijdelijk station op linkeroever opnieuw in gebruik. Daar kun je tijdens de spits de trein nemen richting rechteroever. De werken zullen zeker duren tot eind maart volgend jaar. 18 Antwerpse havenarbeiders zijn geschorst omdat ze drugs nemen in hun privéleven. Dat schrijft het Nieuwsblad. Verschillende van hen gaan in beroep, maar omdat de uitspraak enkele maanden op zich kan laten wachten, kunnen ze hun job voorlopig niet uitoefenen en ook geen uitkering krijgen. Sinds het begin van dit jaar zijn al 30 pogingen van transmigranten verijdeld om vanuit ons land het kanaal over te steken. Ook afgelopen weekend zijn nog eens 70 transmigranten onderschept aan de kust. De politie liet weten dat ze het aantal controles de komende nachten gaat opdrijven. Een Oekraïense drone heeft afgelopen nacht een wolkenkrabber in Moskou geraakt. Niemand raakte gewond, maar de 36e verdieping is volledig verwoest. De drone-inslag gebeurde op amper 10 kilometer van het Kremlin. Rusland kon twee andere Oekraïense drones neutraliseren. Bij een schietpartij op een camping aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn zeker 10 mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoe erg ze eraan toe zijn. Ook over de precieze omstandigheden is nog niets geweten. Eén of meerdere daders zouden gevlucht zijn in de bossen rond de camping. De politie houdt een klopjacht op hen. Eerst is het vrij zonnig. Tegen de middag neemt de bewolking opnieuw toe en krijgen we pittige regen- en onweersbuien. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Morgen starten we regenachtig. Later kan de zon er wat doorkomen. We halen dan nog zo'n 15 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Ja, toegegeven, het was toch alweer al een hele fijne ochtend, hè? Hier bij Radio Nova. Jan Bakker terug van vakantie. U hoorde hem daarnet met het Muziekpaleis. Stef was er deze morgen al heel vroeg bij. Dus we hebben hier bij Radio Nova alweer ons uiterste best gedaan. Om jullie dan toch weer zo een hele vrolijke maandagmorgen te doen beleven. Jawel, de start van een hele nieuwe week. Dus ook weer de start van een hele week lunchen met Ruud. Dat we doen tussen 11 en 1 uur. We gaan natuurlijk weer verder met hetgeen er deze morgen al gebeurd is. We draaien van de allerleukste klassiekers. We draaien van de allerleukste Nederlandstalige muziek. Ik heb weer heel wat leuke dingen bij elkander gesprokkeld. Dus het komt allemaal langs de komende 2 uur. En natuurlijk straks na 12 uur hebben we onze gekende zaken. De quote en de plaat van de dag. Ik wens jullie allemaal een goede morgen. Welkom bij Radio Nova. We trekken richting Italië.
1: Goedemorgen.

0: Dat wel, hè. Een André Hazes klassieker hier op de radio. Voor mij geen slingers aan de wand. Maar dit was een iets pittigere versie. Een vrolijkere versie. En dat allemaal van Nelis Leeman. Gisteren deden we Hallo Weekend hier tussen 9 en 12 uur. En toen stelde ik Gerda de vraag van Gerda. Vertel jij mij eens wat vind jij nu de allerleukste Elvis klassieker? Wel, toen had ze het over dit nummer. Dus we gaan dat nog een keertje draaien. Dit is Wooden Heart.
1: Can

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
2: Ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
1: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
2: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
1: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
2: Kijk, en ze leveren ook een huis.
3: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
4: Radio Nova.
5: Eigenzinnig.
4: Anders.

afkomstig uit Liverpool. En in de jaren 70 scoorden ze wel wat hits. Ja, dat was natuurlijk Can You Feel the Force. Er kwam ook nog Can't Get Be Without You. En ook deze You To Me Are Everything was een hele grote hit voor deze band The Real Thing hier bij Radio Nova. Ja, onze Facebookpagina die gaat als een trein. Gerda is daar heel blij mee. En wat betreft onze Facebookpagina, u vindt er allerlei informatie over onze radio. U vindt er ook de plaat van de dag die we straks gaan draaien. Het staat er in de vorm van een bankarde. In die bankarde een tekst en in die tekst een titel van een nummer. U hoort het straks even na 12 uur hier in het programma. We gaan even rustig aan worden. We gaan rusten. Jawel. De pauzeknop even indrukken met Marco Meesters. Kijk in de spiegel van het leven. Zonder jou.

Ja, ja, als er nieuwe muziek uitkomt, dan zijn we er als de kippen bij om dat hier te draaien op de radio. Deze was spliksplinternieuw voor de Nederlandse zanger René Schuurmans. En al win ik 10 miljoen, ik zou wel weten wat had ik ermee zou moeten doen. Jawel, 10 miljoen bij elkaar. Ik moet de lotto nog een keer invullen, misschien komt het ooit wel een keertje. Hey, de fijnste klassiekers hoor je natuurlijk hier bij ons ook, hè. Simon & Garfunkel, this is Mrs. Robinson.

Ja, het is wat het is, hè. Zo heette het ook het liedje van Uiteindelijk komt het eigenlijk allemaal wel goed. Dit was Carlo Verkooyen. Ja, ik heb hier de ochtendkranten van vandaag nog heel even openstaan. En ja, er staat toch wel op de kop van de krant over dat cruiseschip en dat allemaal in de Atlantische Oceaan. Want er is daar een dodelijk virus uitgebroken. Er zijn ondertussen al 3 mensen overleden. En het zou allemaal gaan om het hantavirus. Een hantavirus, dat wordt, kun je oplopen via contact met knaagdieren zoals muizen en ratten en dergelijke. Dus ja, er is daar toch wel het een en ander aan de hand op dat cruiseschip. Het is niet een al te groot schip, zie ik hier. Maar ja, hier zal er maar mee zitten. Allemaal niet zo'n fijne toestand

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.

Ja, een parfum van dromen. Jawel, heel wat dromen bij elkander. Dat was een Vlaamse klassieker. Het werd allemaal gezongen door Joe Lemaire. Het nummer werd uitgebracht in 1998. Ja, die kranten van vanmorgen, daar staat er nog wel het een en het ander in. De Nederlandse cabaretier Hans Theeuwen heeft afgelopen week 2 mensen uit de zaal gezet tijdens zijn voorstelling in Breda. Dat is te zien op de beelden die erbij staan. Ik heb ze net even bekeken. Inderdaad, de kerels die waren niet zo blij. Maar Hans Theeuwen, die zetten ze netjes uit de zaal. En ze zijn dan ook nog vertrokken. Interessant om een keertje te bekijken, mocht u daar de tijd voor hebben. Hey, we zijn bezig met lunchen met Ruud hier op de maandag bij Radio Nova. We gaan uiteraard straks na 12 uur onze plaat van de dag draaien. Maar

Een jongen van alles en nog wat. Een jongen van de handel. Daarover zong allemaal deze zanger Gerard. Ja, we naderen alweer het einde van dit eerste gedeelte. Ik heb nog een hele fijne klassieker voor jullie gevonden. Ik wil hem heel graag draaien. Joey Dicer.

je bij dit nummer. U kan zich dat misschien nog wel herinneren. De dame Joey Dicer zat in zo'n hele grote rieten stoel. En dat was eigenlijk ook het enige wat er gebeurde in die videoclip. Ze zong dit liedje. Maar het is wel een prachtig nummer om te draaien op de radio. Je hoort het niet al te vaak niet meer. Maar bij Radio Nova draaien wij dat dan wel natuurlijk. Dat waren 100 Years. Dat was alweer 1975. Ja. Hola, we gaan richting 12 uur. Dat wil zeggen dat we zometeen heel even een pauzemomentje hebben. Het nieuws van 12 uur komt eraan. Daarna gaan we natuurlijk verder met deel 2. We

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: In Bergen is het assiseproces van start gegaan over het carnavalsdrama in Strepy. 4 jaar geleden reden 2 broers met een snelheid van 174 km per uur in op een groep carnavalisten. 7 mensen overleefden het niet. 10 anderen raakten gewond. Volgens het gerecht pleegden de mannen de feiten opzettelijk. De chauffeur wordt vervolgd voor meervoudige doodslag en verschillende pogingen tot doodslag. Hij kan tot 30 jaar cel krijgen. De passagier moet zich verantwoorden voor schuldig verzuim, omdat hij geen hulp verleende aan de slachtoffers. De benzineprijs stijgt morgen naar het hoogste niveau in 4 jaar tijd. Voor benzine 95 komt er per liter bijna 7,5 cent bij. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op 1,98 euro. Voor benzine 98 komt er bijna 7 cent bij. Je betaalt hiervoor vanaf morgen aan de pomp maximaal een goede 2 euro per liter. 8 op de 10 Belgen willen meer mannen in de kinderopvang. Een nieuwe studie van Heland Kinderopvang toont dat aan. Momenteel is amper 3% van de begeleiders een man. Heland lanceert vandaag een speciale campagne om meer mannen warm te maken voor deze job. Volgens de organisatie kunnen zij een meerwaarde bieden. Zo zouden mannen problemen vaak anders aanpakken en kinderen op een andere manier troosten dan hun vrouwelijke collega's. Voor Heland is die diversiteit een belangrijke troef bij de ontwikkeling van de kinderen. Telenet zal binnenkort weer nationale voetbalwedstrijden uitzenden. Het heeft daarover een akkoord bereikt met DAZN dat over de rechten van de matchen beschikt. Vanaf volgend seizoen krijgen ook abonnees van Play Sports toegang tot onder meer de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League. Daarnaast zullen zij ook internationale wedstrijden kunnen volgen uit onder meer de Spaanse en Italiaanse competitie. Het is bewolkt en wisselvallig met hier en daar enkele pittige regen- of onweersbuien. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Morgen nemen we een regenachtige start en krijgen we later op de dag mogelijk wat zon. De temperaturen zetten een stevige stap terug. We halen morgen nog 13 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
0: Ruud van Opstal.

0: Dit is Spiksplinter Nieuw, hoor. Het is eigenlijk al een heel oud liedje van André Hazes. Jawel, De Nacht Is Mijn Leven. Zijn zoon André Hazes junior nam het op in 2012. En hij deed het nu, een tijdje geleden. Nog een keertje opnieuw. Wat een plaat, hè. De Nacht Is Mijn Leven. En dat draaiden wij hier aan het begin van deel 2 alweer al. Lunchen met Ruud hier op de maandag vandaag, 4 mei. Welkom allemaal. Smakelijk eten mocht u aan tafel zitten. Geniet ondertussen van onze muziek. En ja, we gaan dat niet vergeten. Hè? We gaan zo meteen onze plaat van de dag draaien. Strakjes rond 12:30 komt Gerda heel even langs om een quote van de dag te doen. En voor de verder rest. Ik heb trouwens nog een hele interessante jarige. We gaan zo meteen nog muziek draaien van hem. Dus dat komt er allemaal nog aan. Het komende uur hier op de maandag bij Radio Nova.
1: Goedemiddag. Ruud van Opstal op Radio Nova.
2: Dag lieve luisteraars van de Radio Nova, hier met Jannes. Ik wens u vandaag allemaal heel veel luisterplezier. En natuurlijk ook met mijn nieuwe single, Dans Tot de Morgen met mij.

Speak Splinter, nieuwe single voor Sammy Moore hier. Te jong om stil te zijn. Jawel, hey, ja, de plaat van de dag. We zijn een beetje opgeschoven. We zijn een beetje later met anders. Gerda had weer een nummer uitgekozen dat ik hier zo direct niet in mijn bezit had. Dus ik heb het heel even moeten zoeken. Maar we gaan het wel draaien. Deze morgen dus te bekijken op onze Facebookpagina. We gaan hem nu draaien als plaat van de dag. Dit is Wesley Broens. Gaan we nog een uurtje weg? Wel, voor.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie. Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
2: Dit is Radio Nova.

Ja, je hoort het hier bij ons allemaal, hè. En dat gaat eigenlijk een hele dag door. De jaren 50, 60, 70, 80, 90, 2000 en gaat nu zomaar verder. Deze haalden wij uit de jaren 80. Een lekkere klassieker voor tijdens de lunch. Dat was 1981. Dus voor Kim Carnes. En dat wel met Better Davis Eyes.

0: Ja, het is een nummer dat een klein beetje Shakin' Stevens-achtig doet klinken, maar dat is het helemaal niet. Nee, nee. Dit was Daniel uit 1983 en het nummer dat heette Julie. En van Julie gaan we over naar Gerda. Gerda en haar dagelijkse quote van de dag.
1: Als we dankbaar zijn voor wat we hebben, ervaren we een diep gevoel van tevredenheid. We beseffen dat genoeg echt

in de streek van de ene naar de andere gelegenheid om zijn nieuw nummer ten gehore te brengen. Dat deed hij ook aan mij persoonlijk. Hij vroeg me van: Ruud, wil jij die plaat draaien op Radio Nova? Wel, natuurlijk doen we dat, want ik vind het een prachtsingel voor Jonathan. En dat wel met het nieuwe plaat en die heette Maak jij me wakker. Ja, de Hollandse artiesten, hè. We kunnen ze haast niet wegdenken hier op de radio. Heel vaak worden er duo's opgenomen. En dat deden ook Frans Bauer en Sineke heel wat jaren geleden. Het is een prachtnummer. Eén nacht met jou. Goedemiddag allemaal.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

Ja, heel lang geleden werd het al gezongen door Danny Christian, geloof ik. Samen met Mieke en Freddy Breck, geloof ik. Ik weet het niet zeker, maar er waren heel wat artiesten bij elkaar die deze prachtige zaterdagavond zongen. En dit was van enkele jaren geleden. Het was een nummer van Dennis van Dam, een artiest die regelmatig langskomt hier op de radio. Jawel, zaterdagavond alweer zo bijna aan het einde van het programma. Toch al heel even de middag overlopen. U weet het ondertussen, maar onze nieuwe luisteraars willen we toch graag op attent maken dat we vanaf een uur of twee Frank de Groef weer mogen verwachten met Into the Groove. En later hebben we uiteraard nog het Spitsuur. Jawel, vandaag met Patrick van Bever. Dit is uit de jaren 60. Dit is Billy Sills.

0: or fall. But here it is, a brand new term, and I've got the same old heartache. Come on, do something about that now. Here.
1: Lunchen met Ruud van Opstal. Iedere werkdag tussen 11 en 13 uur. Met de quote van de dag en de plaat van de dag.

al van 2 jaar geleden. Hoe vaak zouden ze in dat jaar dit nummer hebben moeten zingen? Jawel, ze brachten dit nummer op het podium. Ze wonnen ermee een hele grote radioprijs. Dat waren Hannemee en Maxime. Ik wil dat je liegt. Eigenlijk helemaal niet zo netjes, hè? Ja, we naderen het einde van het programma. Kent u ze nog? De Kumbai Dance Band. Inderdaad, van de Sun of Jamaica. Maar dit is iets anders. Dit is Seven Tears.

voor die Son of Jamaica. Wel, blijf goed luisteren naar onze radio, want die plaat komt van de week nog wel een keertje langs. Wat? We gaan hem van de week nog een keertje draaien. Hier in Lunchen met Ruud tussen 11 en 1 uur. Een programma dat we trouwens dagdagelijks dus doen hier op de radio. Even zijn klaar. Dit was alle muziek die ik voor u had de afgelopen 2 uren hier bij Radio Nova. Via jouw internetradio, via radionova.be. Loop niet weg, laat de muziek lekker aanstaan. Straks vanaf 2 uur Frank de Groef, later nog het Spitsuur. Ik wens jullie nog een aangename maandag. Dit is nog Theodor, dit is Het is een Nacht. Graag tot morgen, 11 uur.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: In Bergen is het assiseproces van start gegaan over het carnavalsdrama in Strepy. 4 jaar geleden reden 2 broers met een snelheid van 174 km per uur in op een groep carnavalisten. 7 mensen overleefden het niet. 10 anderen raakten gewond. Volgens het gerecht pleegden de mannen de feiten opzettelijk. De chauffeur wordt vervolgd voor meervoudige doodslag en verschillende pogingen tot doodslag. Hij kan tot 30 jaar cel krijgen. De passagier moet zich verantwoorden voor schuldig verzuim, omdat hij geen hulp verleende aan de slachtoffers. De benzineprijs stijgt morgen naar het hoogste niveau in 4 jaar tijd. Voor benzine 95 komt er per liter bijna 7,5 cent bij. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op 1,98 euro. Voor benzine 98 komt er bijna 7 cent bij. Je betaalt hiervoor vanaf morgen aan de pomp maximaal een goede 2 euro per liter. 8 op de 10 Belgen willen meer mannen in de kinderopvang. Een nieuwe studie van Heland Kinderopvang toont dat aan. Momenteel is amper 3% van de begeleiders een man. Heland lanceert vandaag een speciale campagne om meer mannen warm te maken voor deze job. Volgens de organisatie kunnen zij een meerwaarde bieden. Zo zouden mannen problemen vaak anders aanpakken en kinderen op een andere manier troosten dan hun vrouwelijke collega's. Voor Heland is die diversiteit een belangrijke troef bij de ontwikkeling van de kinderen. Telenet zal binnenkort weer nationale voetbalwedstrijden uitzenden. Het heeft daarover een akkoord bereikt met DAZN dat over de rechten van de matchen beschikt. Vanaf volgend seizoen krijgen ook abonnees van Play Sports toegang tot onder meer de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League. Daarnaast zullen zij ook internationale wedstrijden kunnen volgen uit onder meer de Spaanse en Italiaanse competitie. Het is bewolkt en wisselvallig met hier en daar enkele pittige regen- of onweersbuien. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Morgen nemen we een regenachtige start en krijgen we later op de dag mogelijk wat zon. De temperaturen zetten een stevige stap terug. We halen morgen nog 13 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen. Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gootegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Wij draaien lekker
1: onze eigen goesting.
0: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: In Bergen is het assiseproces van start gegaan over het carnavalsdrama in Strepy. 4 jaar geleden reden 2 broers met een snelheid van 174 km per uur in op een groep carnavalisten. 7 mensen overleefden het niet. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens het gerecht pleegden de mannen de feiten opzettelijk. De chauffeur wordt vervolgd voor meervoudige doodslag en verschillende pogingen tot doodslag. Hij kan tot 30 jaar cel krijgen. De passagier moet zich verantwoorden voor schuldig verzuim, omdat hij geen hulp verleende aan de slachtoffers. De benzineprijs stijgt morgen naar het hoogste niveau in 4 jaar tijd. Voor benzine 95 komt er per liter bijna 7,5 cent bij. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op 1,98 euro. Voor benzine 98 komt er bijna 7 cent bij. Je betaalt hiervoor vanaf morgen aan de pomp maximaal een goede 2 euro per liter. 8 op de 10 Belgen willen meer mannen in de kinderopvang. Een nieuwe studie van Heland Kinderopvang toont dat aan. Momenteel is amper 3% van de begeleiders een man. Heland lanceert vandaag een speciale campagne om meer mannen warm te maken voor deze job. Volgens de organisatie kunnen zij een meerwaarde bieden. Zo zouden mannen problemen vaak anders aanpakken en kinderen op een andere manier troosten dan hun vrouwelijke collega's. Voor Heland is die diversiteit een belangrijke troef bij de ontwikkeling van de kinderen. Telenet zal binnenkort weer nationale voetbalwedstrijden uitzenden. Het heeft daarover een akkoord bereikt met DAZN dat over de rechten van de matchen beschikt. Vanaf volgend seizoen krijgen ook abonnees van Play Sports toegang tot onder meer de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League. Daarnaast zullen zij ook internationale wedstrijden kunnen volgen uit onder meer de Spaanse en Italiaanse competitie. Het is bewolkt en wisselvallig met hier en daar enkele pittige regen- of onweersbuien. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Morgen nemen we een regenachtige start en krijgen we later op de dag mogelijk wat zon. De temperaturen zetten een stevige stap terug. We halen morgen nog 13 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Frank de Groef van 2 tot 4.

mei 2026, wat vliegt de tijd alweer hier in het wereldje van de dagen in het kleine Belgelandje. En ook bij Radio Nova zijn we vertrokken in het programma Into the Groove. Je hoort de Klazina en met de plaat die heette Deze Boterbloem gaat op stap. Ik neem jullie mee in het programma tot en met de klok van 16 uur met de mooie muziek. En dit is ook vandaag de internationale dag van de brandweer. En die gaan we straks ook nog even in de bloemetjes zetten via de radio. Maar eens krijg je mooie muziek te horen van Yves Behrens. En Zin in jou. Goedemiddag allemaal.

Je hoort een mooie klassieker in 1983 alweer op de radio. Clint Eastwood en General Saint. En die heette dan Stop That Train. De zon die komt vandaag op om 6 uur en 11 minuten. En die gaat onder om 21 uur en 8 minuten. De maan die komt op om 6 uur en 53 minuten. En die gaat onder om iets over middernacht.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
3: Wij draaien lekker
4: ons eigen goesting.
3: Welkom bij Radio Nova.

Even in het programma een rustig nummer te horen van Richard Kleiderman en een ballade voor Adeline. Als het in het begin niet lukt, lukt het wel op het einde. We zijn beland in 1978 met Mireille Mathieu en Santa Maria de la Mer.

Ja, hoort een prachtig nummer van Davy Gillis hier op de radio. Met elke dag wordt mooier. Wie heeft het koud als hij zingt? Het is Justin Bieber. Ja, dat weten we dan ook alweer. Want het is ook vandaag de dag van de brandweer. En ik heb ook een plaat klaar liggen voor deze mannen. Chapeau voor wat hun werk altijd betekent voor hen. En ook om de mensen te helpen. En dat met een nummer van Clouseau. En die heet dan Brandweer.

Je hoort een heel mooi nummer op de radio van Jeroen van der Boom. En waarom jij? Jantje vraagt aan zijn mama: mag ik nog wat lezen tot ik in slaap val? En waar de moeder zo op antwoordt: ja, maar dan geen minuut langer. En dat is muziek van Mariska B.

En zo van die platen eigenzinnig anders van Phil Phillips uit 1960 dateerde met I Love To Love You. Uit het Schotse krant in Aberdeen kwamen twee taxis met elkaar in botsing. 13 van de 20 inzittenden raakten gewond. En we zijn beland in 1985 in het programma Into the Groove. En dat is samen met Gerard Jalling en Love Is In Your Eyes.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.
4: Radio Nova.

Je hoorde de dames uit Liefde voor Muziek, K3 met Beest, hier bij Radio Nova. Eigenzinnig anders. Een agent haalt een fietser aan. Zo meneer, het ziet er niet goed uit. Uw bel is kapot, uw remmen werken niet en uw licht is kapot. Dat gaat u 25 euro kosten. Akkoord, zegt de fietser, maar dan moet hij wel tegen morgen klaar zijn. Het is muziek van Céline Herman.

Amsterdamse groep BZN zette een punt achter hun carrière. Na 40 jaar carrière hebben ze met zoveel grote hits, met weet wel Blue Eyes en nog zoveel andere, maar je hoort de Wedding Bells hier bij Radio Nova. We gaan eruit met het eerste deel te betreft van het programma Into the Groove. Ik ben er terug na de klok van 15 uur bij Radio Nova. Eigenzinnig anders. We gaan eruit met Yeti Paletti. En die heet dan Que Será Mi Vida.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: 9 Belgische restaurants krijgen voor het eerst een ster in de Michelin-gids. Liefst 8 daarvan liggen in Vlaanderen. En sterrenchef Nick Bril van De Jane in Antwerpen behoudt opvallend zijn 2 sterren na de verhuis van zijn restaurant naar een nieuwe locatie. Bril heeft een bewogen jaar achter de rug nadat hij veroordeeld werd voor het aanrijden van zijn Britse hulpkok in dronken toestand. De 3 sterrenzaken Zilte in Antwerpen en Boeri in Roeselare behouden hun hoogste onderscheiding. Bpost zet extra personeel in om honderdduizenden pakjes en miljoenen brieven die door de staking zijn blijven liggen zo snel mogelijk te verwerken en te bezorgen. De vakbonden blokkeren al 5 weken verschillende distributiecentra uit protest tegen een nieuw werkrooster. Sinds vanmorgen zijn de blokkades wel opgeheven. In Vlaanderen is de grootste vertraging weggewerkt, maar in Brussel en Wallonië is de achterstand aanzienlijk. Daar zou het nog 10 dagen kunnen duren voor alles weer normaal verloopt. Een akkoord is er voorlopig nog niet. Overmorgen gaan vakbonden en directie opnieuw onderhandelen. In een stad in het zuidwesten van Colombia zijn zeker 3 mensen omgekomen bij een stuntshow met monstertrucks. Een van de slachtoffers is een jong meisje. Nog eens 38 mensen raakten gewond. 1 truck kon niet op tijd afremmen en belandde in het publiek. De burgemeester laat onderzoeken hoe dat is kunnen gebeuren. In het tennis heeft ons land een nieuwe nummer 1. Alexander Bloks maakt na zijn sterke prestatie op het toernooi in Madrid een flinke sprong op de wereldranglijst, van plaats 69 naar de 36e plek. Hij doet daarmee nog beter dan Zizou Bergs, die naar de 39e plaats klom. Het is en blijft bewolkt met verspreid over het land enkele stevige regen- of onweersbuien. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen beginnen we met regen, later komt de zon er mogelijk wat door bij een graad of 13. De rest van de week blijft het wisselvallig.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Van harte welkom in deel 2 van het programma Into the Groove. En dat loopt tot en met 16 uur hier bij Radio Nova. Eigenzinnig anders. Je hoort de Bob Offenberg. En laat het verlangen van de muziek hier op de radio. Laat jullie maar.

Showman en Wrong Girl. Wie zijn stem verheft, verlaagt het niveau van elk gesprek. En we zijn beland met een heel mooi nummer uit 1993 via Radio Nova. Dus samen met Céline Dion en die heet dan Think Twice.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gootegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig, anders.

En dat met Kiss Me Goodbye. Jelle gaat aan de toog zitten en bestelt stilzwijgend een pintje bier. Waarom bent u zo treurig? Vraagt de man. Vraagt de cafébaas trouwens. Mijn vrouw heeft gezegd dat ik een maand lang niet met haar wil praten. Kop omhoog, zegt de cafébaas. Een maand is snel voorbij. Ja, zegt hij, maar het is juist het probleem. Alle gekheid op een stokje, we zijn beland in 1974.

Tu entends? Tu les entends, Gigi?

draaien hier muziek voor elk wat wels om de lijstjaar te verwennen. Je hoort u dan hier over de man uit Velzeke met Ik voel je hart op het nummer van Alain Delorme met Zit Interdit. We gaan ook nog even naar Nederland met een jonge man die het trouwens nog uit Zeke doet in alle hitparades. Ik heb het over Twan Fokkema. Goedemiddag allemaal. Blij dat u luistert. En dit is muziek van

Je hoorde Jimmy Summerfield uit 1989 met You Make Me Feel Midnight Real, Ex-Comin Arts en Ex-Bronski Beats. Je hoort ze hier allemaal bij Radio Nova. Een huisje van een oud vrouwtje staat in brand en een brandweervrouw komt haar redden en roept nog even: tanden op elkaar mevrouw, we zijn bijna beneden. Waarom het oude vrouwtje op antwoordt: oei, dan moeten we terug, want mijn gebit ligt nog op een nachtkastje. Alle gekheid op een stokje. Dit is muziek nog uit 84 van German Jackson en Piazzadora. En When the Rain Begins to Fall.

Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Moeders, hou jullie dochters binnen. Want Frank de Groef is op jou.

De tijd gaat zo razendsnel in het programma 21 uur of. Je hoorde een mooi duet, Corina, in de wet met Tony Servi, met Kom in mijn armen, hier bij Radio Nova. Ik zeg jullie bedankt.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: 9 Belgische restaurants krijgen voor het eerst een ster in de Michelin-gids. Liefst 8 daarvan liggen in Vlaanderen. En sterrenchef Nick Bril van De Jane in Antwerpen behoudt opvallend zijn 2 sterren na de verhuis van zijn restaurant naar een nieuwe locatie. Bril heeft een bewogen jaar achter de rug nadat hij veroordeeld werd voor het aanrijden van zijn Britse hulpkok in dronken toestand. De 3 sterrenzaken Zilte in Antwerpen en Boeri in Roeselare behouden hun hoogste onderscheiding. Bpost zet extra personeel in om honderdduizenden pakjes en miljoenen brieven die door de staking zijn blijven liggen zo snel mogelijk te verwerken en te bezorgen. De vakbonden blokkeren al 5 weken verschillende distributiecentra uit protest tegen een nieuw werkrooster. Sinds vanmorgen zijn de blokkades wel opgeheven. In Vlaanderen is de grootste vertraging weggewerkt, maar in Brussel en Wallonië is de achterstand aanzienlijk. Daar zou het nog 10 dagen kunnen duren voor alles weer normaal verloopt. Een akkoord is er voorlopig nog niet. Overmorgen gaan vakbonden en directie opnieuw onderhandelen. In een stad in het zuidwesten van Colombia zijn zeker 3 mensen omgekomen bij een stuntshow met monstertrucks. Een van de slachtoffers is een jong meisje. Nog eens 38 mensen raakten gewond. 1 truck kon niet op tijd afremmen en belandde in het publiek. De burgemeester laat onderzoeken hoe dat is kunnen gebeuren. In het tennis heeft ons land een nieuwe nummer 1. Alexander Bloks maakt na zijn sterke prestatie op het toernooi in Madrid een flinke sprong op de wereldranglijst, van plaats 69 naar de 36e plek. Hij doet daarmee nog beter dan Zizou Bergs, die naar de 39e plaats klom. Het is en blijft bewolkt met verspreid over het land enkele stevige regen- of onweersbuien. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen beginnen we met regen. Later komt de zon er mogelijk wat door bij een graad of 13. De rest van de week blijft het wisselvallig.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: De spitsuren op Radio Nova. Ook vandaag alweer. Met Patrick van Bever.

Ja, dit is toch niet de evenaar in dit duo. Dat was Nicole en Hugo. Ja, en dat samen met K3. Je hoort de Hartenkoning hier op de radio. Ja, dit is alweer een nieuwe aflevering van het Spitsuur op maandag, beste vrienden van de radio. Ja, ik hoop maar dat jullie niet te veel file hebben. Want file, dat hebben wij afgelopen weekend ook al meer dan genoeg gehad met dat verlengd weekend. Van 1 mei natuurlijk. Welkom hier in deze aflevering. Ik ben Patrick van Bever en ik hou je gezelschap hier op de radio tot en met 6 uur deze middag. En dit soort platen kan je allemaal vandaag nog verwachten. Ja, ik heb er een stapeltje klaargelegd alweer. Hè? Mooi netjes naast mij hier. Dit moest er ook bij zijn. Ja, dit is Tino Martin en Mart Hoogkamer. Een hartslag van de stad.

heel veel jaren draait ze al mee in de business natuurlijk, in de zangcarrière. Dana Winter was dat. Ja, een nummer uit 2023. Weer bij mij heette dat. En daarvoor hadden wij nog een terugblik. En dat uit 1963. Roy Steele en Sugar-Coated Lies hier op jouw Radio Nova. Ja, en na Dana Winter gaan we er terug alweer een beetje ritme in stoppen. En dat doen we met deze artiesten hier nu. Dit is José Sepp. José Sepp, ja, die is afkomstig uit de streek van Nederland, van bij onze noorderburen. 2018 noteren wij bij

en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen

0: een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Radio Nova. Muziek die je nergens anders hoort.

toch wel even eerlijk bekennen dat ik deze artiest eigenlijk niet ken. Ja, misschien jullie wel, aan de andere kant van de radio. Boy Lever was dit en dat met deze plaat hier totaal onder hypnose. Ik ben er wel een beetje ondersteboven van dit nummer, dat ik dat niet ken en toch zo heerlijk klinkt op de radio. Maar ja, wie zijn wij natuurlijk met al die duizenden platen die er bestaan? Of moet ik eerder zeggen, miljoenen platen? Wie weet natuurlijk. Het is tijd nu voor deze hier op jullie los te laten. Hier is Don Brandon. En dat met Our Love Is Here To Stay. Allee, het is toch open?

Ja, Corina, was dat met Ik Laat Je Niet Gaan. Deze heb ik al een paar keer gedraaid in onze spitsuren. En na deze van Corina is het tijd voor een plaatje uit 1972 te draaien. Ja, ik heb voor jullie Vicky Leandros en Après Toi. En daarna zeker niet gaan lopen, zelfs niet voor even. Want stel je voor dat je de volgende plaat daarna dan moet missen. Frans Bauer, die hebben we ook nog. En die komt eraan zometeen met Marianne Weber. En dat moet wel liefde zijn. Zometeen dus.

0: Ja, een nummer dat afkomstig is uit die glorietijd van de jaren 80. De discotijd en zoveel meer. Dit was Lime en Babe, We're Gonna Love Tonight. Zometeen dan komt er hier aan op de radio Sam van Veldhoven. Sam van Veldhoven, die gaat het hebben over alleen maar met je dansen. Alleen vooruit, hij heeft er zin in blijkbaar.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
4: Nederlandstalige muziek en oldies.
5: Die je nergens anders hoort.
4: Dit is Radio Nova.
6: De mooiste.

Boom, boom, boom. Wat een terugblik, wat een terugblik. Heel ver terug in het diepe verleden. 1956 was dat Little Richie. En dat met Long Tell Sally hier op jouw radio. En dan nu tijd voor iemand uit de streek hier. Danny Drover, samen met Thaisa, nog eens op jouw radio. En alles komt goed, alles wordt beter.

ja, je moet genieten van het leven, want het duurt maar even, c'est la vie. Dat was zo een beetje het hele plaatje kort bij elkaar gevat. Je hoorde Fetty hier van een twee, drietal jaar geleden. We gaan eruit wat het eerste gedeelte betreft van deze spitsuur hier vandaag op maandag. En dat gaan we doen samen met Henk Stelte. Want als ik in hun ogen kijk... Ja, dat is de plaat van Henk Stelte. En daarmee gaan wij richting 5 uur. Tot zometeen in deel 2.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: 9 Belgische restaurants krijgen voor het eerst een ster in de Michelin-gids. Liefst 8 daarvan liggen in Vlaanderen. En sterrenchef Nick Bril van The Jane in Antwerpen behoudt opvallend zijn 2 sterren na de verhuis van zijn restaurant naar een nieuwe locatie. Bril heeft een bewogen jaar achter de rug nadat hij veroordeeld werd voor het aanrijden van zijn Britse hulpkok in dronken toestand. De 3-sterrenzaken Zilte in Antwerpen en Boeri in Roeselaren behouden hun hoogste onderscheiding. Bpost zet extra personeel in om honderdduizenden pakjes en miljoenen brieven die door de staking zijn blijven liggen zo snel mogelijk te verwerken en te bezorgen. De vakbonden blokkeren al 5 weken verschillende distributiecentra uit protest tegen een nieuw werkrooster. Sinds vanmorgen zijn de blokkades wel opgeheven. In Vlaanderen is de grootste vertraging weggewerkt, maar in Brussel en Wallonië is de achterstand aanzienlijk. Daar zou het nog 10 dagen kunnen duren voor alles weer normaal verloopt. Een akkoord is er voorlopig nog niet. Overmorgen gaan vakbonden en directie opnieuw onderhandelen. In een stad in het zuidwesten van Colombia zijn zeker 3 mensen omgekomen bij een stuntshow met monstertrucks. Een van de slachtoffers is een jong meisje. Nog eens 38 mensen raakten gewond. 1 truck kon niet op tijd afremmen en belandde in het publiek. De burgemeester laat onderzoeken hoe dat is kunnen gebeuren. In het tennis heeft ons land een nieuwe nummer 1. Alexander Bloks maakt na zijn sterke prestatie op het toernooi in Madrid een flinke sprong op de wereldranglijst, van plaats 69 naar de 36e plek. Hij doet daarmee nog beter dan Zizou Bergs, die naar de 39e plaats klom. Het is en blijft bewolkt met verspreid over het land enkele stevige regen- of onweersbuien. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen beginnen we met regen. Later komt de zon er mogelijk wat door bij een graad of 13. De rest van de week blijft het wisselvallig.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: De Spitsuren op Radio Nova.

Anouk Maton was dat, een van haar nieuwe platen. Neem ik jou mee? Dat was haar vraag. Welkom hier bij de Spitsuren. Het is maandag, ja, het is net 5 uur geweest. Welkom in deel 2 van deze aflevering. En we gaan het nog 1 uur lang gezellig houden hier op je radio. En deze, die heb ik gisteren ook uitgezocht om vandaag te laten horen. We hebben het over Henk Damen. Ja, Henk Damen is dit. En als ik niet meer naast jou lig. Oei, dat is een probleem, denk ik.

En voor de mensen die Loredana kennen in een andere stijl van muziek, wel, dit was ze ook op jouw radio. Dat was Loredana met Hou Vol. En net daarvoor hadden wij nog Diana Ross met die heerlijke plaat uit 81. Why Do Fools Fall in Love? Ja, ik zou het niet weten, nee. Ik ben gelukkig zoals het is. Meer gaan we er ook niet over zeggen. Ja, en wij gaan hier richting de mededelingen. En dat doen we met deze plaat hier nu. En wat voor een plaat. Ja, dit is Justin de Wild. Hij heeft het over zijn versie van Esmeralda Señorita. Welkom hier als je er pas bij komt. De spitsuren. Nog tot 6 uur hier op jouw maandag.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig, anders.

0: dansen.
1: En daar mag je wel zeker van zijn. Ja, we dansen samen met 100.000 vlinders. Dat was Stefan Bloema hier in de Spitsuren. En wat hebben wij allemaal nog te goed? Wel, dat is er eentje van Son bijvoorbeeld. Die komt ook nog langs met van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Roxy Music, Angel Eyes, die zitten er ook nog in. En ik heb voor jullie zelfs nog een terugblik van Connie Francis. En de Romeo's, nou, die mogen er misschien ook nog wel bij vandaag in deze Spitsuren op jouw maandag. We gaan eens luisteren wat deze man hier te vertellen heeft. Ja, het is een Duitser, een Duitsstalig plaatje nu op je radio. 1976, hier is Michael Schanze. En ik ga het proberen. Ja, es ist morgen und ich liebe dich noch immer. Voilà.

Ja, het was een heerlijke tijd natuurlijk. De tijd van Grease Lightning. Ja, Olivia Newton-John was dat. En dat met A Little More Love. En dat was alweer een terugblik uit 1978, zomaar liefst. En dit hier nu, dit is Sam op jouw radio. En van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.

het is toch wel een beetje adembenemend, deze plaat hier. Je krijgt er als het ware een beetje kippenvel van. Dat was Dalman en Isabelle A. in dit nummer. En het heette gewoon Jij. Hier op jouw radio nu, Roxy Music, met een hele mooie klassieker van je welste. 1979, Roxy Music en Angel Eyes.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Radio Nova.
5: Dit is Patrick van Bever met een

Ja, elke dag weer hoor je ze hier bij jouw eigenzinnige radio. De heerlijke Vlaamstalige en Nederlandstalige platen met tussendoor ook natuurlijk onze gouden terugblikken. Dit was Petra, Petra van Zundert. Ze komt uit Nederland en jou vergeet ik niet. En dit is dan alweer een van die gouden terugblikken van 1963. Andrea Carol is dit en It Hurts to Be in Love.

Ja, hij stelt mij de vraag waarheen, maar ik zou het ook niet weten. Ja, ik loop ook heel vaak verloren. Mike van Dijk was dat met een plaat uit 2023. Waarheen, waarheen? Beste vrienden van de radio, ik heb het daarnet al gezegd. Die gouden terugblikken, die blijven je radio uitstromen. Ook hier vandaag op deze maandag in dit spitsuur. En ik moet eerlijk toegeven, ik heb er nog eentje uitgekozen voor jullie. Kan er gewoon niet genoeg van krijgen van die gouden terugblikken. Hopelijk jullie ook niet. Hier is Connie Francis nog eens uit 1962. En zij heeft het over Vacation.

Ja, toch wel vandaag in onze uitzending van het Spitsuur op deze maandag. Ja, toch wel extra aandacht voor de klassiekers en de terugblikken. 1962, Connie Francis hoorde je en dat met Vacation. Het zit hierop, beste vrienden van de radio. Dit was het Spitsuur tussen 4 en 6 op jouw maandag hier bij Radio Nova. Morgen is er ook alweer tussen 4 en 6 een nieuwe Spitsuur, maar dan wel met collega Patrick de Groot. Morgenochtend vanaf 7 uur hier op je radio. Alweer. Ja, zeker en vast. Ja, daar begint het. 'S Morgens al met die heerlijke platen bij collega Stef Leeuwenaert. Ik zou zeggen, veel plezier nog met uw verderzetting van uw maandagavond. En morgen gezond weer op als je straks gaat slapen. Wij gaan deze uitzending afsluiten met deze hier, de Romeo's. En jij, altijd jij.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Het treinverkeer van en naar Brussel-Zuid is bijna anderhalf uur onderbroken geweest na de vondst van een verdacht pakket op een trein. Ook het internationale treinverkeer uit het station is stilgelegd. De trein met de verdachte tas is volledig geëvacueerd en Dovo kwam ter plaatse onderzoeken. Net als enkele weken geleden bleek het pakket loos alarm. Intussen is het treinverkeer hervat, maar de NMBS waarschuwt voor aanzienlijke impact op de avondspits. Radio- en tv-maker Hans Otten ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, dat schrijft HLN. Otten is vanmorgen door zijn buurman gevonden in de garage van zijn huis in Mechelen. Hulpdiensten hebben hem gereanimeerd. Het is onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld. Hans Otten is 55 en presenteerde onder meer al de tv-programma's Temptation Island en The Block en de komische radioshow Commissaris O. De Canarische eilanden bereiden zich voor op de mogelijke komst van de Hondius, het Nederlandse cruiseschip waar een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus al 3 levens heeft geëist. Het ligt nu nog bij de Kaapverdische eilanden, maar passagiers mogen niet van boord. Mogelijk vaart de Hondius naar Gran Canaria om alle opvarenden daar verder medisch te testen. Op het schip gelden strenge protocollen en ook de Wereldgezondheidsorganisatie volgt de zaak mee op. Aan boord zijn 149 mensen, onder wie 2 Belgen. Op de E34 in Zwijndrecht is vanmiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd richting Antwerpen. Het ging om een kopstaartaanrijding tussen 2 vrachtwagens in de staart van de file. Een Nederlandse bestuurder raakte gekneld en is door de brandweer uit de stuurcabine bevrijd. De man liep levensgevaarlijke verwondingen op. En rit 2 in de Vuelta voor vrouwen is gewonnen door Shari Bosuit. In volle sprint kwam ze ijzo na in botsing met Lotte Kopecky, die uit haar klikpedaal schoot. Gelukkig bleef iedereen overeind. Eerder kwam de leidster in de stand, de Zwitserse Noemi Rueg, wel zwaar ten val en zij moest opgeven. De Duitse Franziska Koch, tweede in de rituitslag, neemt de rode trui over voor Bosuit en Kopecky. Op de meeste plaatsen licht bewolkt met kans op een intense bui, alleen het westen houdt het droger. Tot vannacht, dan kan het overal flink gaan regenen. Ook morgen wisselvallig en nog amper 15 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Het treinverkeer van en naar Brussel-Zuid is bijna anderhalf uur onderbroken geweest na de vondst van een verdacht pakket op een trein. Ook het internationale treinverkeer uit het station is stilgelegd. De trein met de verdachte tas is volledig geëvacueerd en Dovo kwam ter plaatse onderzoeken. Net als enkele weken geleden bleek het pakket loos alarm. Intussen is het treinverkeer hervat, maar de NMBS waarschuwt voor aanzienlijke impact op de avondspits. Radio- en tv-maker Hans Otten ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, dat schrijft HLN. Otten is vanmorgen door zijn buurman gevonden in de garage van zijn huis in Mechelen. Hulpdiensten hebben hem gereanimeerd. Het is onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld. Hans Otten is 55 en presenteerde onder meer al de tv-programma's Temptation Island en The Block en de komische radioshow Commissaris O. De Canarische eilanden bereiden zich voor op de mogelijke komst van de Hondius. Het Nederlandse cruiseschip waar een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus al 3 levens heeft geëist. Het ligt nu nog bij de Kaapverdische eilanden, maar passagiers mogen niet van boord. Mogelijk vaart de Hondius naar Gran Canaria om alle opvarenden daar verder medisch te testen. Op het schip gelden strenge protocollen en ook de Wereldgezondheidsorganisatie volgt de zaak mee op. Aan boord zijn 149 mensen. Onder wie 2 Belgen. Op de E34 in Zwijndrecht is vanmiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd richting Antwerpen. Het ging om een kopstaartaanrijding tussen 2 vrachtwagens in de staart van de file. Een Nederlandse bestuurder raakte gekneld en is door de brandweer uit de stuurcabine bevrijd. De man liep levensgevaarlijke verwondingen op. En rit 2 in de Vuelta voor vrouwen is gewonnen door Shari Bosuit. In volle sprint kwam ze IJsona in botsing met Lotte Kopecky, die uit haar klikpedaal schoot. Gelukkig bleef iedereen overeind. Eerder kwam de leidster in de stand, de Zwitserse Noemi Rueg, wel zwaar ten val en zij moest opgeven. De Duitse Franziska Koch, tweede in de rituitslag, neemt de rode trui over voor Bosuit en Kopecky. Op de meeste plaatsen licht bewolkt met kans op een intense bui, alleen het westen houdt het droger. Tot vannacht, dan kan het overal flink gaan regenen. Ook morgen wisselvallig en nog amper 15 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Mevrouw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
0: Wij draaien lekker ons eigen goesting.
2: Het is

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Het treinverkeer van en naar Brussel-Zuid is bijna anderhalf uur onderbroken geweest na de vondst van een verdacht pakket op een trein. Ook het internationale treinverkeer uit het station is stilgelegd. De trein met de verdachte tas is volledig geëvacueerd en Dovo kwam ter plaatse onderzoeken. Net als enkele weken geleden bleek het pakket loos alarm. Intussen is het treinverkeer hervat, maar de NMBS waarschuwt voor aanzienlijke impact op de avondspits. Radio- en tv-maker Hans Otten ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, dat schrijft HLN. Otten is vanmorgen door zijn buurman gevonden in de garage van zijn huis in Mechelen. Hulpdiensten hebben hem gereanimeerd. Het is onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld. Hans Otten is 55 en presenteerde onder meer al de tv-programma's Temptation Island en The Block en de komische radioshow Commissaris O. De Canarische eilanden bereiden zich voor op de mogelijke komst van de Hondius. Het Nederlandse cruiseschip waar een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus al 3 levens heeft geëist. Het ligt nu nog bij de Kaapverdische eilanden, maar passagiers mogen niet van boord. Mogelijk vaart de Hondius naar Gran Canaria om alle opvarenden daar verder medisch te testen. Op het schip gelden strenge protocollen en ook de Wereldgezondheidsorganisatie volgt de zaak mee op. Aan boord zijn 149 mensen, onder wie 2 Belgen. Op de E34 in Zwijndrecht is vanmiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd richting Antwerpen. Het ging om een kopstaartaanrijding tussen 2 vrachtwagens in de staart van de file. Een Nederlandse bestuurder raakte gekneld en is door de brandweer uit de stuurcabine bevrijd. De man liep levensgevaarlijke verwondingen op. En rit 2 in de Vuelta voor vrouwen is gewonnen door Shari Bossuyt. In volle sprint kwam ze ijzo na in botsing met Lotte Kopecky, die uit haar klikpedaal schoot. Gelukkig bleef iedereen overeind. Eerder kwam de leidster in de stand, de Zwitserse Noemi Rueg, wel zwaar ten val en zij moest opgeven. De Duitse Franziska Koch, tweede in de rituitslag, neemt de rode trui over voor Bossuyt en Kopecky. Op de meeste plaatsen licht bewolkt met kans op een intense bui, alleen het westen houdt het droger. Tot vannacht, dan kan het overal flink gaan regenen. Ook morgen wisselvallig en nog amper 15 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Dit is

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: In het centrum van Leipzig in het oosten van Duitsland zijn zeker 2 doden en 3 zwaar gewonden gevallen nadat een auto is ingereden op een menigte in een voetgangerszone. Er is ook een 20-tal licht gewonden. De dader is gevlucht, maar daarna opgepakt. Het gaat om een man van 33. Een duidelijk motief is nog niet geweten, maar veel wijst op kwaadwillige bedoelingen. De verkoop van warmtepompen in ons land stijgt spectaculair. Volgens de sector een duidelijk gevolg van duurdere fossiele brandstoffen door de oorlog in Iran. De installateurs krijgen 40% meer aanvragen voor offertes en de feitelijke verkoop zit evenzeer in de lift. Vorig jaar zijn in België 35.000 warmtepompen verkocht, 10% meer dan het jaar voordien. En in de eerste maanden van dit jaar kwam daar nog eens 15% bij. Op een schip ter hoogte van de Canarische eilanden heeft de Spaanse politie een recordvangst cocaïne in beslag genomen en 20 mensen gearresteerd. Het ruim was volledig gevuld met drugs, een kleine 40 ton. Het schip voer van Sierra Leone naar Libië, vermoedelijk in opdracht van een grootschalig drugsnet. Volgens de politie zouden de drugs in Libië overgeladen worden op kleinere schepen om zo de cocaïne te verdelen in Europa. RSC Anderlecht heeft een nieuwe sportieve baas. Het is Antoine Sibierski, een Fransman van 51 die zo pas opstapte bij Troyes, een Franse tweede klasser die hij mee aan promotie hielp. Sibierski speelde als middenvelder vroeger onder andere voor Nantes, Manchester City en Newcastle. Als sportief directeur volgt hij Olivier Renard op bij Anderlecht. Die was in februari ontslagen door de povere resultaten. De nacht is bewolkt, maar vooral regenachtig. Lokaal kan op korte tijd veel neerslag uit de hemel vallen, minima tot 10 graden. Dinsdag opnieuw wisselvallig en nergens warmer dan 15 graden. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
2: Nova.
1: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Radio Nova.
1: Eigenzinnig.
0: Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: In het centrum van Leipzig in het oosten van Duitsland zijn zeker 2 doden en 3 zwaar gewonden gevallen nadat een auto is ingereden op een menigte in een voetgangerszone. Er is ook een 20-tal licht gewonden. De dader is gevlucht, maar daarna opgepakt. Het gaat om een man van 33. Een duidelijk motief is nog niet geweten, maar veel wijst op kwaadwillige bedoelingen. De verkoop van warmtepompen in ons land stijgt spectaculair. Volgens de sector een duidelijk gevolg van duurdere fossiele brandstoffen door de oorlog in Iran. De installateurs krijgen 40% meer aanvragen voor offertes en de feitelijke verkoop zit evenzeer in de lift. Vorig jaar zijn in België 35.000 warmtepompen verkocht, 10% meer dan het jaar voordien. En in de eerste maanden van dit jaar kwam daar nog eens 15% bij. Op een schip ter hoogte van de Canarische eilanden heeft de Spaanse politie een recordvangst cocaïne in beslag genomen en 20 mensen gearresteerd. Het ruim was volledig gevuld met drugs, een kleine 40 ton. Het schip voer van Sierra Leone naar Libië, vermoedelijk in opdracht van een grootschalig drugsnet. Volgens de politie zouden de drugs in Libië overgeladen worden op kleinere schepen om zo de cocaïne te verdelen in Europa. RSC Anderlecht heeft een nieuwe sportieve baas. Het is Antoine Sibierski, een Fransman van 51 die zo pas opstapte bij Troyes, een Franse tweede klasser die hij mee aan promotie hielp. Sibierski speelde als middenvelder vroeger onder andere voor Nantes, Manchester City en Newcastle. Als sportief directeur volgt hij Olivier Renard op bij Anderlecht. Die was in februari ontslagen door de povere resultaten. De nacht is bewolkt, maar vooral regenachtig. Lokaal kan op korte tijd veel neerslag uit de hemel vallen, minima tot 10 graden. Dinsdag opnieuw wisselvallig en nergens warmer dan 15 graden. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
2: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
1: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
2: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
1: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
2: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
1: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuw bouw en renovatie.
3: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
4: Dit

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Dit is Radio Nova. Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: In het centrum van Leipzig in het oosten van Duitsland zijn zeker 2 doden en 3 zwaar gewonden gevallen nadat een auto is ingereden op een menigte in een voetgangerszone. Er is ook een 20-tal licht gewonden. De dader is gevlucht, maar daarna opgepakt. Het gaat om een man van 33. Een duidelijk motief is nog niet geweten, maar veel wijst op kwaadwillige bedoelingen. De verkoop van warmtepompen in ons land stijgt spectaculair. Volgens de sector een duidelijk gevolg van duurdere fossiele brandstoffen door de oorlog in Iran. De installateurs krijgen 40% meer aanvragen voor offertes en de feitelijke verkoop zit evenzeer in de lift. Vorig jaar zijn in België 35.000 warmtepompen verkocht, 10% meer dan het jaar voordien. En in de eerste maanden van dit jaar kwam daar nog eens 15% bij. Op een schip ter hoogte van de Canarische eilanden heeft de Spaanse politie een recordvangst cocaïne in beslag genomen en 20 mensen gearresteerd. Het ruim was volledig gevuld met drugs, een kleine 40 ton. Het schip voer van Sierra Leone naar Libië, vermoedelijk in opdracht van een grootschalig drugsnet. Volgens de politie zouden de drugs in Libië overgeladen worden op kleinere schepen om zo de cocaïne te verdelen in Europa. RSC Anderlecht heeft een nieuwe sportieve baas. Het is Antoine Sibierski, een Fransman van 51 die zo pas opstapte bij Troyes, een Franse tweede klasser die hij mee aan promotie hielp. Sibierski speelde als middenvelder vroeger onder andere voor Nantes, Manchester City en Newcastle. Als sportief directeur volgt hij Olivier Renarop bij Anderlecht. Die was in februari ontslagen door de povere resultaten. De nacht is bewolkt, maar vooral regenachtig. Lokaal kan op korte tijd veel neerslag uit de hemel vallen, minima tot 10 graden. Dinsdag opnieuw wisselvallig en nergens warmer dan 15 graden. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.